Holy Shasha Mandela. Tong refane katsi hetso li kutela bushoko hoba hatel letzui. Hema lili sedi FM. Kimulelwa.